0: Max, uw partner in bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
1: die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
0: Heavy Mix Curaçao.
1: Voor kwaliteit die blijft staan.
2: Terug van bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
4: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
5: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spriets Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountville Beach.

1, 2, 1, 2, 3, 4.

je favoriete liedjes. Je zingt ze allemaal mee.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Esmee Gijmans en dit is het nieuws. Na het zinken van een duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is een opvarende vermist. Er is gezocht met een sonarboot en meerdere duikteams. Zowel de politie als de veiligheidsregio houdt er rekening mee dat deze persoon niet meer leeft en spreekt van een bergingsoperatie. De oorzaak van het zinken is nog onbekend. De Iraanse revolutionaire garde heeft gedreigd met meer aanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse troepen zijn gestationeerd. Iran voerde aanvallen uit op Jordanië, Kuwait en Bahrein. In Bahrein werd een droneaanval uitgevoerd op vliegbasis Sheikh Issa. Het internationale vliegveld van Kuwait werd tijdelijk gesloten door de aanvallen. In Jordanië werden 10 Iraanse raketten onderschept zonder schade of gewonden. De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum en de Canadese premier Mark Carney reizen naar de Verenigde Staten voor de finale van het wereldkampioenschap voetbal. Sheinbaum heeft een uitnodiging van de Amerikaanse president Donald Trump aangenomen. De finale vindt plaats in East Rutherford, nabij New York. De rook van bosbranden in Canada veroorzaakt luchtvervuiling in het noordoosten van de Verenigde Staten. Het wordt komende week goed weer voor deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse. Weer Online verwacht gunstige omstandigheden met middagtemperaturen van 20 tot 22 graden. De Vierdaagse begint dinsdag en blijft vrijwel droog. Woensdag en donderdag kunnen er af en toe buien vallen, maar zware regen en onweer blijven uit. Vrijdag, de laatste wandeldag, wordt het iets warmer met ongeveer 24 graden. De familie van de overleden acteur Kees Schil heeft een digitaal condoleanceregister geopend. Het register is te vinden op de website uitvaartdekker.nl. De nabestaanden vragen het publiek om herinneringen aan Schil te delen. Schil overleed dinsdag op 61-jarige leeftijd aan een hartstilstand. De film Simon wordt zaterdagavond uitgezonden op NPO 3 ter nagedachtenis aan hem. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com.

0: Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Mijn naam is Esmee Gijmans en dit is het nieuws. Na het zinken van een duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is een opvarende vermist. Er is gezocht met een sonarboot en meerdere duikteams. Zowel de politie als de veiligheidsregio houdt er rekening mee dat deze persoon niet meer leeft en spreekt van een bergingsoperatie. De oorzaak van het zinken is nog onbekend. In Krokstadelva, Noorwegen, zijn ongeveer 400 mensen geëvacueerd vanwege een grote brand. Burgemeester Kjell Arne Hermansen meldde dat het vuur nog niet onder controle is, maar dat het risico op verdere verspreiding beperkt is. De brandweer maakt gebruik van blushelikopters. Meer dan 100 huizen zijn verwoest, maar er zijn geen meldingen van ernstige verwondingen. Op verschillende wegen naar Zuid-Europese vakantiebestemmingen is het druk met vakantieverkeer. Op de A7 in Frankrijk staan automobilisten uren in de file, vooral bij Valence. In Duitsland is een vertraging op de A8 van München naar Salzburg. Ook in Oostenrijk, Zwitserland en Italië zijn er files, onder andere op de A2 en de A14. De Iraanse revolutionaire garde heeft gedreigd met meer aanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse troepen zijn gestationeerd. Iran voerde aanvallen uit op Jordanië, Kuwait en Bahrein. In Bahrein werd een droneaanval uitgevoerd op vliegbasis Sheikh Issa. Het internationale vliegveld van Kuwait werd tijdelijk gesloten door de aanvallen. In Jordanië werden 10 Iraanse raketten onderschept zonder schade of gewonden. De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum en de Canadese premier Mark Carney reizen naar de Verenigde Staten voor de finale van het wereldkampioenschap voetbal. Sheinbaum heeft een uitnodiging van de Amerikaanse president Donald Trump aangenomen. De finale vindt plaats in East Rutherford, nabij New York. De rook van bosbranden in Canada veroorzaakt luchtvervuiling in het noordoosten van de Verenigde Staten. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Bingo-doe. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
4: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
5: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop, a sanctuary above the swinging bridge.
6: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Hey, chi vuole i buoni di Bomanci? Basta Carrefour e check tutte le prodotte con un sticker blu. Brasa di Bomanci. Per sale per momento speciale, Carrefour extra pizza per compartire in gruppo e classic tea per relaxare e switchare match. Compra tre o più e botai un ticket con chance per ganare premio d'ursima. Assì è facile botar partecipare. Fans nang di banda riba, di banda bo, binjoy e olla blu.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis- en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
4: We've got it. Ook de dames vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
5: Wauw, wat ruikt het hier lekker.
6: Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine.
5: Oh, is die er weer?
6: Ja, en deze editie, It Rains Fishes, is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmi Smulders. En zoveel leuke artikelen.
7: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
6: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
7: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
6: Island Vibes, nu in de winkel.
8: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford. Renaissance.

0: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
1: At Kooiman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at kooimanbv.com.
0: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Na het zinken van een duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is een opvarende vermist. Er is gezocht met sonar en duikteams, maar dat heeft niets opgeleverd. De politie en veiligheidsregio gaan ervan uit dat de persoon niet meer leeft en spreken van een bergingsoperatie. De oorzaak van het zinken is nog onbekend, maar er wordt uitgegaan van een ongeluk. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek. In India is voor het eerst een raket gelanceerd door een particulier bedrijf. De Vikram 1-raket, ontwikkeld door Skyroot Aerospace in Hyderabad, moet satellieten in een baan om de aarde brengen. Premier Narendra Modi noemde de lancering een cruciaal moment voor India's reis in de ruimte. De lucht- en ruimtevaartindustrie werd in 2020 geopend voor particuliere bedrijven. België introduceert een importverbod op producten uit door Israël bezette gebieden. Dit besluit volgt op de mislukte poging van de Europese Commissie om een Europees importverbod in te voeren. De regering van Bart De Wever had vorig jaar al ingestemd met het verbod als reactie op de oorlog in Gaza, maar dit werd geblokkeerd door de partij MR. Details over de uitvoering van het verbod zijn nog niet bekend. In Krokstadelva, Noorwegen, zijn ongeveer 400 mensen geëvacueerd vanwege een grote brand. Burgemeester Kjell Arne Hermansen meldde dat het vuur nog niet onder controle is, maar dat het risico op verdere verspreiding beperkt is. De brandweer maakt gebruik van blushelikopters. Meer dan 100 huizen zijn verwoest, maar er zijn geen meldingen van ernstige verwondingen. Op verschillende wegen naar Zuid-Europese vakantiebestemmingen is het druk met vakantieverkeer. Op de A7 in Frankrijk staan automobilisten uren in de file, vooral bij Valence. In Duitsland is er vertraging op de A8 van München naar Salzburg. Ook in Oostenrijk, Zwitserland en Italië zijn er files, onder andere op de A2 en de A14. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao-Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
1: Nossa logré, turene com paixão. Lo que a começar como um sonho, a vira fé. Realização, visualização e com foco. Realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
3: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomatoes. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
4: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory!

0: Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
3: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag noemt het grote drugslab in de Meidoornstraat absoluut illegaal en volstrekt onverantwoord. Hij heeft vrijdagavond de locatie bezocht om de betrokkenen te steunen. Tientallen woningen zijn zaterdag opnieuw ontruimd. Hulpdiensten verwijderen gevaarlijke stoffen uit het lab dat zeer grote hoeveelheden bevat. Na het zinken van een duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is een opvarende vermist. Er is gezocht met sonar en duikteams, maar dat heeft niets opgeleverd. De politie en veiligheidsregio gaan ervan uit dat de persoon niet meer leeft en spreken van een bergingsoperatie. De oorzaak van het zinken is nog onbekend, maar er wordt uitgegaan van een ongeluk. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek. In India is voor het eerst een raket gelanceerd door een particulier bedrijf. De Vikram 1-raket, ontwikkeld door Skyroot Aerospace in Hyderabad, moet satellieten in een baan om de aarde brengen. Premier Narendra Modi noemde de lancering een cruciaal moment voor India's reis in de ruimte. De lucht- en ruimtevaartindustrie werd in 2020 geopend voor particuliere bedrijven. België introduceert een importverbod op producten uit door Israël bezette gebieden. Dit besluit volgt op de mislukte poging van de Europese Commissie om een Europees importverbod in te voeren. De regering van Bart De Wever had vorig jaar al ingestemd met het verbod als reactie op de oorlog in Gaza, maar dit werd geblokkeerd door de partij MR. Details over de uitvoering van het verbod zijn nog niet bekend. In Krokstadelva, Noorwegen, zijn ongeveer 400 mensen geëvacueerd vanwege een grote brand. Burgemeester Kjell Arne Hermansen meldde dat het vuur nog niet onder controle is, maar dat het risico op verdere verspreiding beperkt is. De brandweer maakt gebruik van blushelikopters. Meer dan 100 huizen zijn verwoest, maar er zijn geen meldingen van ernstige verwondingen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak... tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill... is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar... en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Ik reed naar de studio toe en ik was in een vrolijke bui. Ik ben in een vrolijke bui. Ik denk, nou, wat voor plaatje zal ik daar eens omheen zoeken zo?
1: Paradise FM.
0: Ik heb net een melding gemaakt aan de grote baas dat alle jingles van mij te laat instarten. Nou, baas, je hebt het gelijk gehoord. Hupsa, heet die computer zo uit dat raam. Hey, goedemorgen, welkom bij de allerbeste 80's en 90's tot aan de klok van 12 uur. We begonnen vandaag met uit 1989 alweer. Oh, waar blijft de tijd? Jason Donovan uit de Stock Aitken en Waterman stal. Geproduceerd in Engeland. Too Many Broken Hearts. En Jason Donovan speelde ooit volgens mij met Kylie Minogue. Ook nog een of andere novella-serie uit Australië. Ja. Nou, dat doe ik even zo uit het geheugen. Ik ga straks even opzoeken of dat wel klopt. 675-1031 is ons beroemde WhatsApp-nummer. Als je daar iets op wil insturen, dan mag dat altijd. Gaan we kijken voor je of we dat kunnen spelen voor 12 uur. Want na 12 uur hebben we natuurlijk nadien met het nieuwsen van het weekend. Allemaal leuke weetjes, dan weet je dat ook voor na 12 uur. Ik heb voor je staan, klaarstaan eigenlijk, Crowded House. En Don't Dream Is Over uit de jaren 90. Maar eerst Wax,
1: Paradise FM. 80's en 90's weekend.

0: Dat is de Nieuw-Zeelandse band Crowded House uit de jaren 90. Aangevraagd op 675-1031. Meest geappte nummer op Curaçao. Hebben we laten onderzoeken. Alleen die van Joris, die wordt toch vaker geappt.
1: Ja.
0: Raar maar waar. Maar mensen die verzoekjes willen indienen bij hem. 'S Morgens vroeg samen met Nelly. Nelly Rosa. Nelly Rosa, the king, the queen of all newses in the morning. Ja. Mag ook wel eens even gezegd worden zo. Het is 1980 en de allerbeste komen tot de aarde. Sniff in the tears.

uit 1979, begin jaren 80. Sniff and the Tears. Het is vandaag een bijzondere dag, mensen. Want de enige echte master DJ van Curaçao die is vandaag jarig. DJ Boogeyman, de meester van de mixen. En onze gewaardeerde collega hier bij Paradise FM. Want iedere vrijdag maakt hij zijn mixen voor je. Boogie ma shabab yengba, zwa. Sperando wat aan je ondouche die babo. Terug in de jaren 80 en een van Boogie's persoonlijke favorieten. Level 42 Love Games.

0: ik zal je zeggen, ik heb dat eens geprobeerd.
1: Paradise FM.
0: Op de wegen hier die gebruiken als een snelweg. Dat is niet zo best voor je foto.
1: Nee.
0: Ik moet zeggen, er wordt wel driftig aan de wegen gewerkt. En op sommige stukken kan het weer. Hoewel dat natuurlijk niet verstandig is vanwege de verkeersveiligheid. Want niet iedereen begrijpt de regels zoals anderen. Even uitkijken wat ik zeg natuurlijk. Het gaat weer helemaal mis. Krijg ik weer een reprimande. Jamie Jamison. Heb ik zo meteen voor je met I'm Always Here. Maar eerst hoorde je Tom Cochrane uit Canada. Life is a Highway. Aangevraagd op 675-1031. Heb ik ook zometeen ook nog voor je. Supertramp.
2: Elke zaterdagochtend van 9 tot 12. Het 80s 90s weekend. Met Erik Hagedoorn.

Je hebt zo van die tijdloze muziek. Waaronder dit nummer van Supertramp. Give a little bit. Binnengekomen op 675-1031. Het superberoemde WhatsApp-nummer van Curaçao. Ook binnengekomen op dit magnifieke nummer Cindy Lauper. Door Suus en Bram. Girls just wanna have fun. En Ruben is ook weer van de partij. Want na Cindy Lauper heb ik Falco voor je.

Ik zou het nooit weten. Forever Live and Die. Mooie tekst van Orchestral Maneuvers in the Dark, oftewel OMD. Engelse elektronische band. Zo werd dat vroeger eigenlijk gezegd. En als je dat een beetje opzoekt, dan... Mooie hits van deze mensen hebben veel in de jaren 80 gemaakt, hoor. Enola Gay was eentje van hun. Als ik nog herinner, Tesla Girls en Joan of Arc. Prachtige nummers uit de jaren 80. En die kunnen je allemaal weer hier horen tot aan de klok van 12 uur. De allerbeste uit onze vroegere tijd, zeg maar. Ja. Deze mag er ook wezen uit de jaren 80. Sir Duke, ik heb Stevie Wonder voor je.

0: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het podium van het Beatrix Theater in Utrecht is vrijdagavond onder water komen te staan door een onbedoeld geactiveerde sprinklerinstallatie. Dit gebeurde door een technisch defect. Het decor van de musical Moulin Rouge raakte beschadigd, waardoor de voorstelling niet doorging. Ook de voorstellingen van zaterdag en zondag zijn afgelast. De schade wordt momenteel in kaart gebracht. Jens Spaan treedt af als fractieleider van de Christlich Democratische Union. Zijn positie kwam onder druk te staan na kritiek op het gebruik van een draagmoeder in de Verenigde Staten om een kind te krijgen. Spaan schreef dat zijn persoonlijke geluk niet te verenigen is met zijn politieke ambt. Hij was eerder tegen de legalisering van draagmoederschap in Duitsland. Een petitie van de seniorencoalitie voor behoud van de 65-plus-korting in bus, tram en metro is sinds het begin op 10 juli 40.000 keer ondertekend. De organisaties pleiten voor een landelijke regeling voor ouderen. Ze stellen dat het afschaffen van de korting leidt tot onbetaalbaar openbaar vervoer. De korting stopt op 1 januari. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag noemt het grote drugslab in de Meidoornstraat absoluut illegaal en volstrekt onverantwoord. Hij heeft vrijdagavond de locatie bezocht om de betrokkenen te steunen. Tientallen woningen zijn zaterdag opnieuw ontruimd. Hulpdiensten verwijderen gevaarlijke stoffen uit het lab dat zeer grote hoeveelheden bevat. Na het zinken van een duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is een opvarende vermist. Er is gezocht met sonar en duikteams, maar dat heeft niets opgeleverd. De politie en veiligheidsregio gaan ervan uit dat de persoon niet meer leeft en spreken van een bergingsoperatie. De oorzaak van het zinken is nog onbekend, maar er wordt uitgegaan van een ongeluk. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
3: Coeurblue, let us surprise you.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Erik Hagedoorn.
6: En dit voor je klaarstaan Herman Brood en his Wild Romance met Saturday Night.
7: Man, wat een lekkere muziek weer.

bij de voorbereidingen van dit programma. Dan loop ik een beetje de database door en denk, nou, wat zal ik eens vandaag gaan doen? Dan kwam ik deze tegen, Herman Brood en his Wild Romance. Uit 1978 en Saturday Night. Ik kan me nog herinneren dat ergens in de jaren 90 Herman Brood nog wel eens op het eiland kwam. En had hij nog wel eens een concert hier. Geweldig. Het is, hoe naarmate ik ouder word, des te meer ik deze man ga waarderen. Uit 1978, mensen. In dit leuke programma tot aan de jaren 80, 90, tot aan 12 uur. De allerbeste uit onze tijd. Dat we allemaal toch door een deur pasten, hè? Zo meteen Neil Diamond voor je, Beautiful Noise. Maar eerst Mike Oldfield en Maggie Riley, Moonlight Shadow.

Toen ik een jaar of 18 was. Toen dacht ik, nou, het kan mij niet lawaaierig genoeg zijn. Ik draaide toen veelvuldig in de discotheken in Nederland en daarbuiten. Lawaai, lawaai, lawaai, heerlijk. Kon er niet genoeg van krijgen. Toen kreeg ik 4 kinderen. Toen dacht ik er iets anders over. Want er is er namelijk altijd wel geluid in huis. En nu dacht ik, als je nou eens helemaal geen geluid hebt. Hoe klinkt dat dan? Is lekker, hè? Ja. Maar dan gaan we nu even helemaal niks aan doen. Nee. Want de radio staat 24 uur per dag aan. En dat betekent dat je dat hopelijk leuk vindt natuurlijk. En vandaag draaien we de allerbeste 80's en 90's voor je tot aan 12 uur. De allerbeste van wel eer, zeg maar. Ik heb er zo meteen eentje van eind jaren 70, begin jaren 80. Styx en Babe. Prachtige mooie ballad en aangevraagd op 675-1031. En deze uit Engeland, ook een hele mooie. Geschreven door Paul Weller destijds in de jaren 80.

Begin je zaterdag en zondag goed. Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Tot 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s weekend.

0: Uit 1979, de Amerikaanse band Styx.
1: Babe, I love you.
0: Mooier kan het niet gezongen worden, jongens. En mooie ballad. En ik ben blij dat hij is aangevraagd op 675-1031. Het WhatsApp-nummer van dit machtig leuke station. Eén keer in de week dan kan ik de energie van die een beetje opgebouwd is de hele week in mijn werk en andere bezigheden. Kan ik dat een beetje kwijt, hè? Zo expres ik dat zo de ether in. Dan heb je dat wel eens, ja. En dan zoek ik ze allemaal een beetje voor je uit. Tot aan de klok van 12 uur, de allerbeste van die tijd. Land of Confusion bijvoorbeeld, van Genesis.

Je hebt zo van die pareltjes die dan voorbij komen op 675-1031. Waaronder Phil Collins dan aangevraagd wordt op het machtige station Genesis in zijn groep en toen Land of Confusion. Maar deze mag er ook wezen, aangevraagd door Mike. Mike om precies te zijn. Open your heart. Een hele fijne uit de jaren 80. Hier is Madonna.

0: Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
1: Nieuwe tijden, nieuwe wijnen. Daarom vindt u bij Servifrais ook vegan, organische, biologische, sulfietvrije en biodynamische wijnen. Proef de voordrijfstrevendheid.

met een mooie nummers van de Little River Band uit 78. Lekker een beetje herinnering ophalen. Gaat het verhaal over. Het is wel een mooie gelegenheid ervoor. Het is een beetje bewolkt. Het is lekker op de poort zitten. Naast een klein wolkje dan doorbreekt. Dan let je naar de sterren kijken zo, saampjes. Ach jongens, wat een romantiek, wat een romantiek. Hebben we niet iets stevigers, kreeg ik vandaag door op 675-1031. Nou ja, u vraagt, wij draaien. Zo gaat het gewoon. Kan je iets leuks van Bryan Adams draaien? Nou, natuurlijk, jongen. Gaan we voor jou doen. Hierna de Bryan Adams hoor je de Nits met In the Dutch Mountains. Maar eerst Run to You uit de jaren 80. She

0: Mountains, mountains, mountains, mountains, buildings, buildings, buildings.
1: 1987, jeugdherinneringen in optima forma. Uit Amsterdam, de Nits en in de Dutch Mountains. Nou jongens, lekker om weer terug te horen. Ja. En even eentje uit de eigen collectie. Zometeen voor je Love Unlimited en I'm So Glad To Be A Woman. Creedence Clearwater Revival, Down On The Corner, ook aangevraagd op 675-1031. En deze met de meest intelligente tekst vandaag op dit radiostation. The Police

0: eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: We've got it. Ook Cosplus vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
6: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De grootste natuurbrand van dit seizoen in Spanje woedt vrijwel ongecontroleerd verder, ongeveer 65 kilometer ten noorden van Zaragoza. Meer dan 15.400 hectare is al afgebrand. 6 dorpen zijn geëvacueerd en meer plaatsen staan op de lijst voor mogelijke ontruiming. De brand brak woensdag uit in een dunbevolkt berggebied. Vakantiegangers op weg naar het zuiden ondervinden zeker 18 kilometer file voor de noordelijke ingang van de Gotthardtunnel. De Zwitserse touringclub TCS schat dat de rit van het Vierwoudstrekenmeer bij Altdorf zaterdagmiddag 3 uur duurt. De TCS adviseert alternatieve routes, zoals de Simplonpas of de Sint-Bernardpas. Zaterdagmorgen was er een betoging in Amsteek tegen omleidingen die voor extra files zorgen. Het podium van het Beatrix Theater in Utrecht is vrijdagavond onder water komen te staan door een onbedoeld geactiveerde sprinklerinstallatie. Dit gebeurde door een technisch defect. Het decor van de musical Moulin Rouge raakte beschadigd, waardoor de voorstelling niet doorging. Ook de voorstellingen van zaterdag en zondag zijn afgelast. De schade wordt momenteel in kaart gebracht. Jens Spaan treedt af als fractieleider van de Christlich Democratische Union. Zijn positie kwam onder druk te staan na kritiek op het gebruik van een draagmoeder in de Verenigde Staten om een kind te krijgen. Spaan schreef dat zijn persoonlijke geluk niet te verenigen is met zijn politieke ambt. Hij was eerder tegen de legalisering van draagmoederschap in Duitsland. Een petitie van de seniorencoalitie voor behoud van de 65-plus-korting in bus, tram en metro is sinds het begin op 10 juli 40.000 keer ondertekend. De organisaties pleiten voor een landelijke regeling voor ouderen. Ze stellen dat het afschaffen van de korting leidt tot onbetaalbaar openbaar vervoer. De korting stopt op 1 januari. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
7: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
8: Mexicaans genieten. In het hart van Yountil. Taco's, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Yountil Beach.
9: Chivi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chivies Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chivies Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
10: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
11: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Erik Hagedoorn.
3: Hey, goedemorgen toppers en Erik van de radio.
2: Paradise FM.
4: Los presidentes de la bachata.

0: zeggen wel eens, vroeger was alles beter.
1: Paradise FM.
0: Maar dit komt uit 2008. Het is niet helemaal natuurlijk jaren 80 en 90. Maar het geeft wel weer hoe het destijds was op Curaçao. En dat is wel bijna 20 jaar geleden. Voeten in het zand. Lekker vrijdagavond. Kan natuurlijk nog steeds. Maar dit was wel echt typerend voor die periode. Los Presidentes met Julio Herrera. Maar in dit geval met Tony Castro. En een aaneenschakeling van destijds de DJ's die aan het draaien waren op het hele eiland. En eigenlijk, dat vind ik wel grappig om mee te delen. Onze grote vriend DJ Boogieman, die overigens vandaag jarig is. Ja, die wordt er ook al een genoemd. Dus toen was hij er ook al. En daar zijn er nog steeds veel mee. Alain bijvoorbeeld. Niet meer zo actief, een beetje meer met producer, druk doen de hele dag. Ja, dat heb je dan. Vond het leuk dat hij aangevraagd werd op 675-1031. Los President is een vrijdagavond. De jaren 80 vinden. Ja, wat hoe zeg je dat? Nou, ik ben het even kwijt. Kan maar iets schelen zo. We gaan er nog even een paar leuke uit de jaren 80 draaien voor je. Lou Rawls zometeen, maar eerst de Detroit Spinners uit 84.

0: de categorie van lekker peur dat je het uit hebt gemaakt. You'll never find someone else die jou kan liefhebben als ik. Nou, prachtig hoor. Blue Roll Song eind jaren 70. Ja, begin jaren 80. Daarvoor hoorde je de Detroit Spinners and Working My Way Back to You. Even de grote rits uit de jaren 80. In de discotheken. Aangevraagd op 6751031 Pearl Jam en Just Breathe. Daar heb ik niets meer aan toe te voegen. Alleen de Simple Minds.
1: Elke zaterdagochtend van 9 tot 12. Het 80s 90s weekend. Met

0: paradisefm.cw.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
2: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
3: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
4: luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
0: Dit is Paradise FM.
5: Nu Erik Hagedoorn.
6: En dit is voor je de Bluebells met Young at Heart.

circuit te zijn. En later pakte in 1993 Volkswagen het nummer op. Toen werd het een wereldhit voor de Bluebells. En Young at Heart aangevraagd door vriend van de show Ted. Altijd fijn, jongen. Deze pareltjes die van jou binnenkomen. Doet me goed. Uit 1993, de Bluebells. En deze komt niet uit 1993. Die komt gewoon lekker uit die eind jaren 70, begin jaren 80. De Crusaders en Randy Crawford. Ik heb Streetlight voor je.

Nou, daar sta je dan. In de regen. Te wachten. En ze komt niet. Nou. En zo begint je dag dan. Nou, ik kwam trouwens hier met bakken naar beneden net. Ik weet niet of jullie er ook last van hadden. Misschien een plaatselijk buitje of zo, maar... Ja, een beetje toepasselijk, Standing in the Rain. Overigens, van John Paul Young uit Australië. Nou, meestal regent het daar niet zoveel, maar... Uit 1976, mensen. Waar blijft de tijd? Zo beland je naar in de jaren 70 en dan ben je weer in de jaren 80. Uit Engeland. Nieuwsgierigheid maakt je kat dood. Oftewel Curiosity Killed the Cat. Prachtige naam voor deze Engelse band. Down to Earth.

0: Als je naar het repertoire van Michael Jackson kijkt...
1: Paradise FM.
0: Of beter gezegd beluisterd. En je kijkt een beetje op de achterkant van alle LP's of CD's... en dan zie je de producer staan. En dat is Quincy Jones. En Quincy Jones, die hoorde je net met Aino Corrida uit de jaren 80. Nou, mensen, het zit er weer op, hoor. Ja. Zometeen heb ik voor je de Rolling Stones aangevraagd door Dave, vriend van de show met Mixed Emotions. Maar deze is van Marco Borsato. Je hoeft niet naar huis vandaag. Mooie suggestie voor de zaterdagavond. Hè? Ik wens je heel veel plezier zometeen met Nadine Roos met de nieuwsjes van tot

0: beste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Vrachtverkeer mag vanaf zaterdagmiddag niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem. Rijkswaterstaat heeft vastgesteld dat de boogconstructie van de brug op meerdere plekken minder sterk is dan eerder gedacht. Het verbod voor vrachtverkeer gaat in om 5:30. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen de brug wel blijven gebruiken. De brug dateert uit de jaren 60 en nadert het einde van zijn levensduur. De Golfsamenwerkingsraad noemt de Iraanse luchtaanvallen op civiele doelen in Arabische landen oorlogsmisdaden. Iran valt naar eigen zeggen Amerikaanse militaire doelen aan als reactie op eerdere aanvallen. De Arabische golfstaten wijzen erop dat ook burgerdoelen worden geraakt, wat volgens hen een gevaarlijke escalatie en schending van het internationaal recht is. Vrijdag raakte Iraanse aanvallen een ontziltings- en elektriciteitscentrale in Kuwait. De grootste natuurbrand van dit seizoen in Spanje woedt vrijwel ongecontroleerd verder, ongeveer 65 kilometer ten noorden van Zaragoza. Meer dan 15.400 hectare is al afgebrand. 6 dorpen zijn geëvacueerd en meer plaatsen staan op de lijst voor mogelijke ontruiming. De brand brak woensdag uit in een dun bevolkt berggebied. Vakantiegangers op weg naar het zuiden ondervinden zeker 18 kilometer file voor de noordelijke ingang van de Gotthardtunnel. De Zwitserse touringclub TCS schat dat de rit van het Vierwoudstrekenmeer bij Altdorf zaterdagmiddag 3 uur duurt. De TCS adviseert alternatieve routes, zoals de Simplonpas of de Sint-Bernardpas. Zaterdagmorgen was er een betoging in Amsteek tegen omleidingen die voor extra files zorgen. Het podium van het Beatrix Theater in Utrecht is vrijdagavond onder water komen te staan door een onbedoeld geactiveerde sprinklerinstallatie. Dit gebeurde door een technisch defect. Het decor van de musical Moulin Rouge raakte beschadigd, waardoor de voorstelling niet doorging. Ook de voorstellingen van zaterdag en zondag zijn afgelast. De schade wordt momenteel in kaart gebracht. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. 1 losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Nossa logré, turene com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, abrirá fe. Realización, visualización y con focus. Realidad. Celebrar el primer página de nuestro capítulo más nuevo con el Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
3: It's a Friday, baby!
4: Iedere vrijdag begin je

0: Club.
1: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Tacos, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Nadine Roos.
5: Ik neem over de voorverwarmde stoel van Erik. Dit is Weekend Vibes in Paradise.

0: en Puzzle Me hoorde je op alweer een grauwige zaterdagmiddag. Het is gek weer voor de tijd van het jaar.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Ik zit midden in een verhuizing, dus op zich is dat eigenlijk wel welkom. We zijn vanochtend ook weer de hele ochtend aan het schilderen geweest. Het is eigenlijk absurd hoe vaak ik hier heb gezeten en verteld dat ik aan het schilderen was. Op de een of andere manier doe ik dat extreem vaak voor een persoon in zijn leven. Maar vandaag is het dus weer het geval. We zijn het hele huis een beetje fris aan het maken voordat we echt helemaal overgaan. Dus ik heb ook elke keer als ik daarheen ga weer een lading spullen mee. En dan elke keer ben je toch een beetje twijfelachtig. Aan de ene kant, hè, je kan het maar vast over hebben, want dan hoef je dat niet allemaal op één dag te doen. Maar aan de andere kant speelt dan ook in je achterhoofd een beetje, ja, wat als ik het nou toch weer eventjes nodig heb? Eén van die spullen. Maar goed, dan vinden we dat ook wel weer uit. We gaan in ieder geval flink aan de slag de komende weken nog, voordat het echt helemaal rond is. Ik ben benieuwd, wat zijn jouw weekend vibes? Ben je ook lekker aan het klussen? Vind je het ook wel fijn dat het wat koeler is buiten? Of was je van plan om in de tuin te gaan staan, maar denk je, nou, de regen, dat valt me dan toch een beetje tegen. Laat maar weten, wat ben je aan het doen via 6751031. En ook wat je daarbij wil horen, dat mag natuurlijk ook. En heb je dus, en dan komt hij misschien zo meteen op bod. Kiel even ook. En eerst Fleetwood Mac bij Paradise. Dit is As Long As You Follow.

KLF, Justified en Ancients. Breekt de hemel hier inmiddels weer open. Het is een heerlijke, verfrissende dag voor de tijd van het jaar. Wie had dat gedacht dat we zo'n regenachtige juli zouden hebben? Ik denk dat het een heerlijk moment is om gewoon nog hier op het eiland te zijn. Dan kun je namelijk ook buiten douchen. Jenny, die vroeg shower aan. Becky G hoor je weer.

0: waarbij je meteen denkt, laat ik lekker naar het strand gaan en een mooie beachday ervan maken. Maar we kunnen het altijd hebben over watersport. Misschien niet voor vandaag, misschien juist wel. Dat gaan we horen van Mick van The Sea Shack. Je hoort hem zo meteen in Weekend Waves. Ook muziek van La India en Timbaland komt eraan.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: paradisefm.cw.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop, a sanctuary above the swinging bridge.
2: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
3: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
4: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D

0: Timbaland en One Republic bij Paradise. En apologize.
1: Paradise FM.
0: Het is een weekend met volop water. Misschien niet per se het eerste waarbij je aan denkt aan watersport. Maar het is wel tijd voor Weekend Waves met Mick Bosman van de Sea Shack. Mick, van daar die.
2: Hoi Nadine, wat waren jullie? Alles goed?
0: Goed, zeker. Met jou?
2: Ja. Ja, lekker nat, hè?
0: Ja, het komt echt met bakken uit de hemel. Het is al de derde dikke bui die ik heb gezien, denk ik, vandaag. Niet echt het eerste waarbij mensen aan denken om een lekkere beachday of een dagje naar zee te gaan.
2: Nee, en we bereiden dit item altijd een beetje voor. En we hadden voorbereid van, nou, het zag er redelijk zonnig uit. Klaar voor een zonnige beachdag. Nou, die is letterlijk in het water gevallen.
0: Ja, nogal. Maar ja, er is eigenlijk nog best wel veel mogelijk. Ik vind eerlijk gezegd dit de lekkerste dagen om ook gewoon wel dingen te doen. Kijk, echt als het onweert of zo, dan natuurlijk niet. Maar als het gewoon een beetje regenachtig is, je verbrandt minder snel. Je kan eigenlijk veel langer iets doen zonder dat het veel te heet wordt.
2: Ja, klopt. Nee, dit zijn zeker de dagen dat je hoeft niet naar het strand te gaan. Dus je kunt nog steeds. Alleen ja, net zoals net regent het hier wel even zo hard.
0: Ja.
2: Dat ik ook niet zou gaan zwemmen, want dan had ik de kant niet meer terug kunnen vinden.
0: Dat is waar, dat is waar. Beetje oppassen geblazen, maar eigenlijk is het een hele relaxte dag. En zeker ook omdat het gewoon net iets minder warm is, dat je net iets minder snel verbrandt. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Want ondanks dat is het nog belangrijk om je in te smeren, hè?
2: Nog steeds. Klopt. Dus nee, ik denk dat vandaag een beetje de niet echt stranddag wordt. Maar dat we dan maar hopen dat het morgen lekker weer wordt. En dat we morgen gewoon weer naar het strand kunnen gaan.
0: Ja.
2: Want we hadden ook een Secret Island Find deze week. Mm-hmm. Richting Westpunt. Dus ja, als je daar nu bent, ja, ik weet niet hoe het weer daar nu is.
0: Ja, het kan ook weer heel anders zijn.
2: Weer daar wel. Exact, dus misschien is het daar wel zonnig. Deze week hadden we namelijk Playa Beach Club bij Playa Calki. Dat is toch wel een van mijn favorieten, waar het water altijd lekker rustig is. Waar je lekker of kunt gaan snorkelen, duiken of gaan kajakken. En dat was eigenlijk het plan van dit weekend. Dus laten we hopen dat dat morgen kan.
0: Ja. Precies. En anders voor vandaag, weet je, mensen worden toch ook heel creatief van echt flooding, zeg maar, op het eiland. Het is niet leuk, hè, als er echt dingen beschadigd raken. Maar het is wel leuk als je allemaal dingen kunt doen die je normaal niet kunt doen.
2: Ja, nee. Ik woon bij Grote Berg en dan hadden we een rooi in de achtertuin en die liep door de hele wijk heen.
0: Uh-huh.
2: En al het water verzamelde daar en dan gingen we met een opblaasband door de rooi naar beneden met de stroom mee afwaarts. En net voordat die in het grote meer kwam, stapten we uit.
0: Ja, fantastisch. Gewoon je eigen waterpark gecreëerd daar.
2: Ja, een wildwaterbaan. En met deze maand hebben we natuurlijk de special met de inflatables 10% korting. Dus als je vandaag nog in de rooi wil gaan driften, dan kan dat.
0: Dan kun je de fantastische float die uitzoeken bij de Sea Shack. Vandaag zijn jullie ook nog open, hè? Dus mochten mensen nog langs willen komen, dat is nog mogelijk.
2: Tot 5 uur, zoals elke dag.
0: Kijk eens aan. Nou, zondag niet, hè?
2: Ja. Nee, zondag niet. Nee. Klopt.
0: Belangrijk detail. Ik ben benieuwd wie ik allemaal voorbij zie sliden hier vanuit de studio.
2: Ja, ik ben ook benieuwd. Als je het hebt, dan wel even foto's delen.
0: Ja, precies. Even appje naar de studio 675-1031. Dan kijken we graag mee hoe jij over het eiland floot. Mick, ik zou zeggen, ik hoop volgende week op een mooi zonnigere dag dan vandaag, hè?
2: Ja, precies. Nee, dan is het nog leuker op het strand, vind ik.
0: Toch wel een beetje, ja. Mick Bosman, namens de CISEC, dank je wel. Doeg.
2: Tot de volgende
0: week. Hajo.

Net als heel veel bekende voetballers heeft ook zanger van Maroon 5 Adam Levine de botox uitgevonden. Veel mensen zeggen dat hij onherkenbaar veranderd is. Volledig strak getrokken. Zie je een foto van 2016 en eentje van 2026. Dan herken je deze persoon bijna niet. Gelukkig hoor je er helemaal niks van. Animals hoorde je bij Paradise. Zometeen Madonna hier en eerst Whitney Houston. Dit is I Wanna Dance With Somebody. Dat mag gewoon lekker dansen met iemand of alleen in je autostoel. Yeah.

0: Zometeen mag jij ze weer geven. Dus rest is voor de tractualiteit. Madonna hoort hier bij Paradise. Tina Turner is ook onderweg.
1: Hey, chi vuole il pane di Momaggio? Basta Carrefour e check tutte le prodotte con sticker blu. Brasa di Momaggio. Per sale per momento speciale, Carrefour extra pizza per compartire in gruppo e classic tea per relaxare e spesso match. Compra tre o più e botai un ticket per chance per ganare premio Tursima. Assì è facile botar partecipare. Fans nang di banda riba, di banda bo, binjoy e olla blu.
2: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
3: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
4: Wauw, wat ruikt het hier lekker.
5: Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine.
4: Oh, is die er weer?
5: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
6: Oh, kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
5: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
6: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
5: Island Vibes, nu in de winkel.
7: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De musical Moulin Rouge kan niet meer worden opgevoerd door onherstelbare waterschade aan het decor en de apparatuur. Producent Stage Entertainment maakte zaterdag bekend dat 19 voorstellingen worden geschrapt. De schade ontstond door een per ongeluk geactiveerde sprinklerinstallatie in het Beatrix Theater. De laatste voorstelling stond gepland op 2 augustus. Stage Entertainment neemt contact op met de tienduizenden bezoekers over restitutie. Sinds de nieuwe escalatie in de Golfregio zijn door Amerikaanse luchtaanvallen zeker 50 burgerdoden gevallen, meldt de Iraanse regering. Meer dan 500 mensen raakten gewond. Momenteel liggen nog 37 mensen in het ziekenhuis. In de olierijke provincie Khuzestan registreren autoriteiten de afgelopen 10 dagen aanvallen op 95 locaties. Vrachtverkeer mag vanaf vandaag na 4:30 niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem. Rijkswaterstaat heeft vastgesteld dat de boogconstructie van de brug minder sterk is dan eerder gedacht. Hierdoor bestaat het risico op vervorming van de stalen platen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen de brug wel blijven gebruiken. De huidige brug dateert uit de jaren 60 en nadert het einde van zijn levensduur. De Golfsamenwerkingsraad noemt de Iraanse luchtaanvallen op civiele doelen in Arabische landen oorlogsmisdaden. Iran valt naar eigen zeggen Amerikaanse militaire doelen aan als reactie op eerdere aanvallen. De Arabische Golfstaten wijzen erop dat ook burgerdoelen worden geraakt, wat volgens hen een gevaarlijke escalatie en schending van het internationaal recht is. Vrijdag raakten Iraanse aanvallen een ontziltings- en elektriciteitscentrale in Kuwait. De grootste natuurbrand van dit seizoen in Spanje woedt vrijwel ongecontroleerd verder, ongeveer 65 kilometer ten noorden van Zaragoza. Meer dan 15.400 hectare is al afgebrand. 6 dorpen zijn geëvacueerd en meer plaatsen staan op de lijst voor mogelijke ontruiming. De brand brak woensdag uit in een dun bevolkt berggebied. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
4: We've got it. Ook Contessa Bedding vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.
5: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle.
7: Terwijl het hier op het eiland heerlijk rustig op de wegen is, verplaatst die drukte zich ergens anders heen. Daarover zo meer in de Track 20.

0: The Weeknd in Weekend Vibes. Earned it, hoorde je.
1: Trektualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: En veel mensen zijn er rond de tijd van het jaar wel echt aan toe. Even een weekje vakantie. Ook in Nederland is de zomervakantie begonnen. En in heel Europa staat het volledig vast. Terwijl het hier eindelijk wat rustiger is op de wegen. Ik leg echt recordtijden af tegenwoordig om op plekken te komen. Waar ik dacht, normaal duurt dat een kwartier. Nu ben ik er gewoon in 5 minuutjes. Super relaxed. Blijkbaar is iedereen dus in Europa. Want daar staat het urenlang vast voor sommige tunnels en andere plekken. Dus ik zou zeggen, ben je hier, geniet verder van de rust. En welk liedje past bij dat akkefietje? Nummers voor tijdens het filerijden. Nummers over wachten. Over dingen die heel lang duren. Je laat het weten via 6751031. En wie weet komt jouw request dan in een mum van tijd voorbij. Want op Curaçao gaat het dan eindelijk een keertje lekker snel.
2: Vamos!

0: Espinado, Santana en Mana bij Paradise.
1: Rectualiteit. Welk liedje was bij dit akkefietje?
0: Ik had het over de grote drukte in Europa. Het staat op heel veel grote wegen hartstikke vast. En ik vroeg jou welk liedje past bij dat akkefietje. Paul, die dacht aan I'll Be Waiting van Lenny Kravitz. Dat is optie 1 waar je uit kunt kiezen vandaag.

Nou, dat zeker. Heel veel lange files op dit moment dus in Europa. En dan hoop je maar dat je in leuk gezelschap vaststaat. Huey Lewis en de nieuws. Stuck With You is optie 2. De aanvraag van Marcella. Welke van die drie wil je volledig horen? Optie 1, I'll Be Waiting, Lenny Kravitz. Optie 2, André van Duin met file. Of optie 3, Stuck With You van Huey Lewis en de nieuws. Stuur een appje naar 675-1031. En wie weet, komt die voor jou zo meteen voorbij. Na de Shakies. Baby,

Alicia Keys, You Don't Know My Name. Nou, in dit geval wel. Ik weet wel de naam van de winnaar. Het is niet geworden Stuck With You, Huey Lewis en The News. In het kader van de lange files in Europa. Ook niet André van Duin met file. Maar de winnaar is geworden Paul. Die leverde namelijk Lenny Kravitz aan. En I'll Be Waiting voor al die mensen in Europa die al urenlang vaststaan voor tunnels en drukke bestemmingen. Hopelijk, als je dat luisteren bent, wordt het iets aangenamer, bro.

0: donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren. Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Is Paradise FM.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu, Nadine Roos.

0: Survivor. Destiny Child Survivor hoorde je. En het is de zaterdagmiddag, oftewel weekend vibes. Daarom zijn we in elk weekend een beetje aan het kijken wat er staat te gebeuren op het eiland. En nu blikken we al een beetje vooruit op een ander weekend. Namelijk het eerste weekend van augustus, waar een nieuw concept gaat plaatsvinden. The Yards. Daarom is DJ Bjorn Bash hier in de studio. Welkom.
1: Ja, welkom. Ik hoor alleen mijzelf niet. Hoor jij mij wel?
0: Ik hoor jou wel.
1: Oh. Ik weet niet wat er aan de hand is.
0: Oh, dat is een beetje gek. Maakt niet uit, maar je mag ook je koptelefoon afzetten. En dan praat je gewoon...
1: Dan doen we het gewoon zo.
0: Ja, precies. Helemaal goed. Bjorn, je hebt al iemand meegenomen?
1: Ja, zeker. Ik heb Sjaan meegenomen. Zij gaat voor ons visual art doen. Tijdens de yard. Dus ja, welkom Sjaan.
2: Ja, klopt. Dankjewel.
0: Ook welkom. Vertel, dit gaat een nieuw concept worden.
1: Ja, de yard is een nieuw concept. En wij willen ons eigenlijk echt focussen op de groovy house en de groovy tech house muziek. Want ja, wij denken gewoon dat... Ja, er is heel veel house en tech house op de eiland, maar wij willen ons echt focussen op die groovy sound die je echt op grote festivals hoort, zoals Elro en... Ja, dat soort festivals.
0: Gaan we een beetje een vibeje daarvan opzetten? Dat mensen een beetje een idee krijgen wat ze daarbij kunnen verwachten. Ik heb hier een beat heat op de achtergrond gezet.
1: Ja. Beat heat.
0: Dat is een beetje de stijl, hè, die we gaan horen. Dat,
1: kijk, het is natuurlijk het belangrijkste is gewoon groove, weet je wel. In groove heb je in veel soorten en maten. En dit is dan een beetje groovy tech house. Maar ja, we beginnen met groovy house en we bouwen langzaam zo een beetje op naar ongeveer deze sound. Ja, ja.
0: Ja.
1: Dat is het idee.
0: En wat is er verder nog meer herkenbaar van dit soort feest?
1: Ja, wat we voornamelijk willen uitstralen ook is dat iedereen... iedereen moet gewoon bijdragen aan het event, weet je. We willen gewoon een hele gemoedelijke festivalsfeer neerzetten. En we hebben het de yard genoemd omdat... het moet een beetje voelen als zo'n tuinfeestje, weet je. Daar heb je iemand in de tuin komt en dat is gewoon gezellig. Iedereen heeft nou zijn zin, iedereen doet wat gek. De gekke buurman loopt rond. En, weet je, ja, zo die vibe willen we neerzetten.
0: De gekke buurman loopt rond.
1: Ja, gewoon zulke dingen dat je gewoon, je kan gewoon vrij zijn, weet je.
0: Ja.
1: Je kan doen wie je bent. Maar dat is heel belangrijk voor ons. En natuurlijk staat de muziek bovenaan.
0: En dan natuurlijk wel een beetje level up. Want jij hebt dus mooie visuals daar ook bij gemaakt. Vertel, wat kunnen mensen daarvoor verwachten?
2: Ja, bij The Yard willen we dus echt het tuinconcept en het natuurconcept gaan neerzetten. En wat ik daar voornamelijk ga doen is eigenlijk mijn visuele beelden daar projecteren. Muren en om de sfeer neer te zetten. Dus we kunnen ook wat interactieve elementen in gaan zetten. Hey. En ja, we gaan voornamelijk echt de natuur van Curaçao visualiseren en laten zien om echt de sfeer nog even een level op te tillen.
1: Ja.
0: Het is echt een bijzonder evenement wat je niet elke week tegenkomt, om het zo maar te zeggen.
1: Nee, niet. En dat is ook wat we willen. We willen altijd wat extra's brengen. Het is niet zomaar, we zetten twee DJ's neer en that's it. Nee, we willen echt wat extra's doen.
0: Nou, het leuke is, misschien luister je op dit moment en denk je, ik moet dat meemaken, de eerste editie van The Yard. Je hebt hier twee tickets ook nog liggen.
1: Ik heb hier twee tickets liggen, ja. En dan zal ik denk zo een prijsvraag doen of niet, want ik heb het helemaal niet voorbereid natuurlijk. Maar...
0: nou ja, we kunnen het heel simpel maken. Wil jij erbij zijn, word je wel warm van dit soort beats, dan stuur je een appje naar 6751031 met The Yard daarin. En nou ja, wie weet bellen we jou zo dan terug.
1: Eerst bellen we terug.
0: Ja, ik zou zeggen, een appje dus, The Yard, naar 6751031. En wie weet ben jij erbij. De eerste editie van The Yard op Curaçao. Every

0: van de lekkere relaxte vibes van UB40 gaan we weer door naar de dikkere beats van de jaar.
1: Paradise FM.
0: Nog steeds hier in de studio DJ Bjorn Bash, organisator van het nieuwe feest dat plaats gaat vinden op de 1e van augustus. Bjorn, we hebben net geprobeerd Jaap te bellen, hè?
2: Ja. Ja.
0: Ik denk dat Jaap misschien aan het werk is, dat er daarom niet opgenomen wordt. Maar de tickets zijn in ieder geval bij deze voor jou. Die mag je op werkdagen komen ophalen.
2: Gefeliciteerd en we zien je bij de jaar.
0: Yes, vertel eventjes iets meer over wat gaat er allemaal gebeuren? Waar moeten we zijn? Hoe laat? Hoe laat?
2: Zoals we net al zeiden, het is natuurlijk het event zal draaien om Groovy House en Groovy Tech House. En we hebben visuals van Studio Sjaan. Die gaat zo nog iets vertellen van waar haar visuals ook te zien zijn, verder nog. Verder, het feest zal plaatsvinden 1 augustus in Papa Legends Sports Bar, is in Salinja.
0: Lekker centraal.
2: Ja, lekker centraal.

0: 9 tot 4, geloof ik. Maar wil je nog meer informatie, dan kan je altijd even onze Instagram bezoeken. Dejaard.cw. En ja, daar staat ook alles, de flyer en noem maar op, de line-up. En we hebben een hele vette line-up, dus ook check. Ja, kom zeker gewoon naar de Yard. Ik zou deze niet willen missen.
1: Nee. En als je alvast een glimp van die visuals wil opvangen, dan kan dat ook wel ergens anders, hè?
2: Ja, klopt. Elke donderdag zijn we open bij Het Punt in Poenda op de Prinsenstraat 80. Mm-hmm. En ik doe daar momenteel een artist in residency. Dus als beeldend kunstenaar werk ik daar in interactieve projecten. Onder andere ook met planten. Je kan naar de muziek komen luisteren van planten.
1: Oké.
2: En ook visuals die uit planten worden gegenereerd. Dus ja, kom zeker ook een keer daar kijken. We zijn elke donderdagavond tijdens Poenda Vibes open van 6 tot 10. En we willen ook meer andere evenementen ook gaan opzetten daar. Maar check it out.
1: Dus dat is sowieso ook een mooie tip om de donderdagavond nog iets meer te verrijken dan met alleen de lichten van het vuurwerk.
0: Ja.
2: Ja.
1: Dus het is op zaterdag dan, de 1e van augustus.
0: 1e van augustus, ja.
1: En als mensen niet hebben gevonden zoals Jaap, hoe komen ze aan tickets?
0: Gewoon via Caribbean Ticket Shop kan je ze gewoon online kopen. Dan heb je de early birds en de regular tickets. We hebben eventueel ook aan de deur, denk ik, nog wel tickets. Mm-hmm. Vanaf of het uitverkocht is of niet, ja. Want het is beperkt maar. Dus wees er snel bij. Maar mocht er nog aan de deur tickets zijn, dan heb je ook nog late birds aan de deur.
1: Dan is dat bij Papa's Legends Sports Bar. Gezellig, weer een leuk nieuw feestje. Nieuwe brand eigenlijk op het eiland. Met dus DJ Bjorn Bash als organisator. Dankjewel dat je er was.
0: Ja, jij ook weer.
1: En Studio Sjaan ook.

geen weekend vibe zijn, dan weet ik het ook niet meer. Layback, sunshine, reggae hoorde je in weekend vibes. En daarbij komen we alweer aan het einde van de show vandaag. Morgen tussen 12 en 2 ben ik er gewoon weer. Dus stuur gezellig in hier op 103.1 FM. Hopelijk klaart het een beetje op. Kan je nog een beetje genieten van jouw zaterdagmiddag. Met fijne muziek zometeen op de radio. The Script en Will.i.am. Hall of Fame komt eraan. Ook Gloria Estefan ga je horen zometeen met Conga. En eerst Joe Jackson. Ik spreek je morgen weer. Dit is She Really.

0: At Koiman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at koimanbv.com.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
4: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De musical Moulin Rouge kan niet meer worden opgevoerd door onherstelbare waterschade aan het decor en de apparatuur. Producent Stage Entertainment maakte zaterdag bekend dat 19 voorstellingen worden geschrapt. De schade ontstond door een per ongeluk geactiveerde sprinklerinstallatie in het Beatrix Theater. De laatste voorstelling stond gepland op 2 augustus. Stage Entertainment neemt contact op met de tienduizenden bezoekers over restitutie. Sinds de nieuwe escalatie in de Golfregio zijn door Amerikaanse luchtaanvallen zeker 50 burgerdoden gevallen, meldt de Iraanse regering. Meer dan 500 mensen raakten gewond. Momenteel liggen nog 37 mensen in het ziekenhuis. In de olierijke provincie Khuzestan registreren autoriteiten de afgelopen 10 dagen aanvallen op 95 locaties. Vrachtverkeer mag vanaf vandaag na 4:30 niet meer over de Merwedebrug bij Gorkum. Rijkswaterstaat heeft vastgesteld dat de boogconstructie van de brug minder sterk is dan eerder gedacht. Hierdoor bestaat het risico op vervorming van de stalen platen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen de brug wel blijven gebruiken. De huidige brug dateert uit de jaren 60 en nadert het einde van zijn levensduur. De Golfsamenwerkingsraad noemt de Iraanse luchtaanvallen op civiele doelen in Arabische landen oorlogsmisdaden. Iran valt naar eigen zeggen Amerikaanse militaire doelen aan als reactie op eerdere aanvallen. De Arabische Golfstaten wijzen erop dat ook burgerdoelen worden geraakt, wat volgens hen een gevaarlijke escalatie en schending van het internationaal recht is. Vrijdag raakte Iraanse aanvallen een ontziltings- en elektriciteitscentrale in Kuwait. De grootste natuurbrand van dit seizoen in Spanje woedt vrijwel ongecontroleerd verder, ongeveer 65 kilometer ten noorden van Zaragoza. Meer dan 15.400 hectare is al afgebrand. 6 dorpen zijn geëvacueerd en meer plaatsen staan op de lijst voor mogelijke ontruiming. De brand brak woensdag uit in een dun bevolkt berggebied. En tot zover het nieuws op Paradise FM.

0: luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en

103.1 FM. Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

paradisefm.cw.

0: voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
1: Wijnhandel Servier Frais. Ook voor de fijnste Portugese wijnen. Zoals de Quinta do Crasto, die ik zelf ook graag in mijn glas doe. Portugalen machtig, wat heerlijk.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
4: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Iraanse regering beschouwt de raamovereenkomst met de Verenigde Staten, die vorige maand werd gesloten, niet langer als geldig. Vice-minister van Buitenlandse Zaken Kazem Gharibabadi verklaarde in een televisie-interview dat Iran de overeenkomst heeft opgeschort vanwege schendingen door de VS. Hij benadrukte dat Iran zich niet meer gebonden voelt aan de afspraken. De musical Moulin Rouge kan niet meer worden opgevoerd door onherstelbare waterschade aan het decor en de apparatuur. Producent Stage Entertainment maakte zaterdag bekend dat 19 voorstellingen worden geschrapt. De schade ontstond door een per ongeluk geactiveerde sprinklerinstallatie in het Deatrix Theater. De laatste voorstelling stond gepland op 2 augustus. Stage Entertainment neemt contact op met de tienduizenden bezoekers over restitutie. Sinds de nieuwe escalatie in de Golfregio zijn door Amerikaanse luchtaanvallen zeker 50 burgerdoden gevallen, meldt de Iraanse regering. Meer dan 500 mensen raakten gewond. Momenteel liggen nog 37 mensen in het ziekenhuis. In de olierijke provincie Khuzestan registreerden autoriteiten de afgelopen 10 dagen aanvallen op 95 locaties. Vrachtverkeer mag vanaf vandaag na 4:30 niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem. Rijkswaterstaat heeft vastgesteld dat de boogconstructie van de brug minder sterk is dan eerder gedacht. Hierdoor bestaat het risico op vervorming van de stalen platen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen de brug wel blijven gebruiken. De huidige brug dateert uit de jaren 60 en nadert het einde van zijn levensduur. De Golfsamenwerkingsraad noemt de Iraanse luchtaanvallen op civiele doelen in Arabische landen oorlogsmisdaden. Iran valt naar eigen zeggen Amerikaanse militaire doelen aan als reactie op Amerikaanse aanvallen. De Arabische Golfstaten wijzen erop dat ook burgerdoelen worden geraakt, wat volgens hen een gevaarlijke escalatie is en een schending van het internationaal recht. Vrijdag raakten Iraanse aanvallen een ontzieltings- en elektriciteitscentrale in Kuwait. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
5: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Jan Tiel Beach.
6: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?

vrijheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel? Command the road with all

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Iraanse regering beschouwt de raamovereenkomst met de Verenigde Staten, die vorige maand werd gesloten, niet langer als geldig. Vice-minister van Buitenlandse Zaken Kazem Gharibabadi verklaarde in een televisie-interview dat Iran de overeenkomst heeft opgeschort vanwege schendingen door de VS. Hij benadrukte dat Iran zich niet meer gebonden voelt aan de afspraken. De musical Moulin Rouge kan niet meer worden opgevoerd door onherstelbare waterschade aan het decor en de apparatuur. Producent Stage Entertainment maakte zaterdag bekend dat 19 voorstellingen worden geschrapt. De schade ontstond door een per ongeluk geactiveerde sprinklerinstallatie in het Deatrix Theater. De laatste voorstelling stond gepland op 2 augustus. Stage Entertainment neemt contact op met de tienduizenden bezoekers over restitutie. Sinds de nieuwe escalatie in de Golfregio zijn door Amerikaanse luchtaanvallen zeker 50 burgerdoden gevallen, meldt de Iraanse regering. Meer dan 500 mensen raakten gewond. Momenteel liggen nog 37 mensen in het ziekenhuis. In de olierijke provincie Khuzestan registreerden autoriteiten de afgelopen 10 dagen aanvallen op 95 locaties. Vrachtverkeer mag vanaf vandaag na 4:30 niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem. Rijkswaterstaat heeft vastgesteld dat de boogconstructie van de brug minder sterk is dan eerder gedacht. Hierdoor bestaat het risico op vervorming van de stalen platen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen de brug wel blijven gebruiken. De huidige brug dateert uit de jaren 60 en nadert het einde van zijn levensduur. De Golfsamenwerkingsraad noemt de Iraanse luchtaanvallen op civiele doelen in Arabische landen oorlogsmisdaden. Iran valt naar eigen zeggen Amerikaanse militaire doelen aan als reactie op Amerikaanse aanvallen. De Arabische Golfstaten wijzen erop dat ook burgerdoelen worden geraakt, wat volgens hen een gevaarlijke escalatie is en een schending van het internationaal recht. Vrijdag raakten Iraanse aanvallen een ontziltings- en elektriciteitscentrale in Kuwait. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
4: We've got it! Ook Wulfsen en Wulfsen 63 vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
5: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
3: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
7: Je

0: beste catamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
2: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Nossa logré, tourne com paixão. Lo que a começar como um sonho, a vira fé. Realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
4: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
5: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.

dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de

0: hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Iraanse regering beschouwt de raamovereenkomst met de Verenigde Staten, die vorige maand werd gesloten, niet langer als geldig. Vice-minister van Buitenlandse Zaken Kazem Gharibabadi verklaarde in een televisie-interview dat Iran de overeenkomst heeft opgeschort vanwege schendingen door de VS. Hij benadrukte dat Iran zich niet meer gebonden voelt aan de afspraken. De musical Moulin Rouge kan niet meer worden opgevoerd door onherstelbare waterschade aan het decor en de apparatuur. Producent Stage Entertainment maakte zaterdag bekend dat 19 voorstellingen worden geschrapt. De schade ontstond door een per ongeluk geactiveerde sprinklerinstallatie in het Beatrix Theater. De laatste voorstelling stond gepland op 2 augustus. Stage Entertainment neemt contact op met de tienduizenden bezoekers over restitutie. Sinds de nieuwe escalatie in de Golfregio zijn door Amerikaanse luchtaanvallen zeker 50 burgerdoden gevallen, meldt de Iraanse regering. Meer dan 500 mensen raakten gewond. Momenteel liggen nog 37 mensen in het ziekenhuis. In de olierijke provincie Khuzestan registreerden autoriteiten de afgelopen 10 dagen aanvallen op 95 locaties. Vrachtverkeer mag vanaf vandaag na 4:30 niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem. Rijkswaterstaat heeft vastgesteld dat de boogconstructie van de brug minder sterk is dan eerder gedacht. Hierdoor bestaat het risico op vervorming van de stalen platen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen de brug wel blijven gebruiken. De huidige brug dateert uit de jaren 60 en nadert het einde van zijn levensduur. De Golfsamenwerkingsraad noemt de Iraanse luchtaanvallen op civiele doelen in Arabische landen oorlogsmisdaden. Iran valt naar eigen zeggen Amerikaanse militaire doelen aan als reactie op Amerikaanse aanvallen. De Arabische Golfstaten wijzen erop dat ook burgerdoelen worden geraakt, wat volgens hen een gevaarlijke escalatie is en een schending van het internationaal recht. Vrijdag raakte Iraanse aanvallen een ontziltings- en elektriciteitscentrale in Kuwait. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Hongaarse president Tamás Suliok heeft een grondwetswijziging getekend die zijn vertrek betekent. De regering van premier Péter Magyar stelde deze wijziging voor omdat zijn TISA-partij van de president af wil. Suliok, bondgenoot van ex-premier Viktor Orbán, had weinig keus. Zonder zijn handtekening zou hij waarschijnlijk worden afgezet door de parlementaire meerderheid. De Iraanse regering beschouwt de raamovereenkomst met de Verenigde Staten, die vorige maand werd gesloten, niet langer als geldig. Vice-minister van Buitenlandse Zaken Kazem Gharibabadi verklaarde in een televisie-interview dat Iran de overeenkomst heeft opgeschort vanwege schendingen door de VS. Hij benadrukte dat Iran zich niet meer gebonden voelt aan de afspraken. De musical Moulin Rouge kan niet meer worden opgevoerd door onherstelbare waterschade aan het decor en de apparatuur. Producent Stage Entertainment maakte zaterdag bekend dat 19 voorstellingen worden geschrapt. De schade ontstond door een per ongeluk geactiveerde sprinklerinstallatie in het Deatrix Theater. De laatste voorstelling stond gepland op 2 augustus. Stage Entertainment neemt contact op met de tienduizenden bezoekers over restitutie. Sinds de nieuwe escalatie in de Golfregio zijn door Amerikaanse luchtaanvallen zeker 50 burgerdoden gevallen, meldt de Iraanse regering. Meer dan 500 mensen raakten gewond. Momenteel liggen nog 37 mensen in het ziekenhuis. In de olierijke provincie Khuzestan registreerden autoriteiten de afgelopen 10 dagen aanvallen op 95 locaties. Vrachtverkeer mag vanaf vandaag na 4:30 niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem. Rijkswaterstaat heeft vastgesteld dat de boogconstructie van de brug minder sterk is dan eerder gedacht. Hierdoor bestaat het risico op vervorming van de stalen platen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen de brug wel blijven gebruiken. De huidige brug dateert uit de jaren 60 en nadert het einde van zijn levensduur. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Jan Tiel Beach.
3: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.

0: in de zee verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand. Rosé gaat als een raket, wereldwijd. En is als ultieme zomerwijn, zeker hier, een niet te missen verfrissing. De lekkerste, fruitige, droge en sprankelende rosé ontdek je bij Servifrais. Rosé all day.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: beton.cw of bel 433-8533. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D

0: Curaçao Entrepreneurs. We see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
3: De Pink Elephant in Mahai... Gaat Blue. Trek je blauwste outfit aan. Maak een foto bij de Pink Elephant bij Rottumhuis in de Voortuin. En post hem op social media. Tag @Rottumhuis en

0: finale op 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.